0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Naast u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: Seb Leeson Consulting.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets bekend. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in een Spaanse badplaats in het noorden van het land. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde die daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.

0: Buenos dias.
1: Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
2: Van alle computers ter wereld is dit de nummer 138. Dat wil zeggen dat er op andere locaties nog 137 computers staan die krachtiger zijn dan deze tijden high performance computer, kortweg tijden HPC genoemd. De op één na krachtigste computer van Spanje staat op Tenerife en biedt aan bedrijven die binnen het Parque Tecnológico y Científico de Tenerife aan de Universiteit van La Laguna werken een belangrijke IT-ondersteuning. Deze computer en de infrastructuur waarin deze is ondergebracht zijn een fundamenteel onderdeel van het ALIX-project dat voorziet in de uitvoering van de activiteiten die een ondersteunend netwerk rond de informatie- en communicatietechnologie in Tenerife creëren. Ook de datastromen die uit Europa en Amerika komen kunnen probleemloos naar Afrika worden doorgestuurd. ALIX verbindt de drie continenten naadloos door een supersnelle dataverbinding. Red Iris is het academisch netwerk van Spanje dat door wetenschapper en universiteiten gebruikt wordt om informatie uit te wisselen. Dit netwerk is ook verbonden met de supercomputer op Tenerife. Om maar te zeggen dat Tenerife geen onderontwikkeld eilandje is dat ver van alles en iedereen is gelegen. Of vandaag is dit complete ICT-plaatje te vergelijken met imperiale vaarten uit de 16e eeuw, waarbij Ferdinand Magellaan op Tenerife ooit een tussenstop inlaste vooraleer hij verder voer naar de nieuwe wereld. Tenerife was toen ook de link. Vandaag zijn beide stromen helemaal niet meer met elkaar te vergelijken. De supercomputer zorgt voor de verwerking van data. Zowel economische als wetenschappelijke gegevens worden in het IT-brein van dit reusachtig toestel verwerkt en dit sedert 2011. Nu hebben ze er ook een dokter in gestopt. En straks zal de arts uitleg geven over medische ontwikkelingen, genetische manipulaties en ziektebeelden die in de toekomst nog moeten ontstaan. Technisch gezien is DNA-sequencing niet eenvoudig en hoewel de wetenschap zeer snel evolueert, zijn we nog ver verwijderd van universele genetische analyses doordat de technische evolutie niet snel genoeg mee evolueert. Korte tijd geleden heeft het Instituto Tecnológico de Energías Renovables, waar ook de supercomputer staat, melding gemaakt dat er een krachtige sequencer zal gebruikt worden, waarmee het mogelijk wordt om er het DNA van elke geregistreerde inwoner van de Canarische archipel in op te slaan. Dit moet de sleutel worden naar het onderzoek van genetische ziektes en aandoeningen die in de toekomst kunnen ontstaan. De supercomputer en bijhorende infrastructuur is eigendom van de eilandregering van Tenerife, maar deelt dit spectrum met wetenschappers allerhande. Meteorologen halen er hun weeranimaties en prognoses vandaan. Academici wisselen er kostbare informatie mee uit. Overheidsdiensten slaan er hun data op en straks zullen de burgers toegang krijgen om er hun genetisch paspoort af te lezen. Dit zegt onderzoeker Carlos Flores, die er meteen aan toevoegt dat iedereen op korte termijn de vruchten van de supercomputer tijden HPC zal moeten kunnen plukken. Een onderzoeksteam van het Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria doet reeds 16 jaar research naar genetische afwijkingen bij patiënten met ademhalingsaandoeningen. 3 jaar geleden ontstond het idee om daar rond software te ontwikkelen die de studie praktisch toegankelijk zou maken. En ja hoor, men kwam aan bij de supercomputer. Alhoewel het laboratorium nog in een testfase zit, zijn er reeds een aantal geslaagde analyses omtrent genetische sequenties van individuen uitgevoerd. Dat voorspelt veel goeds voor de toekomst. Zo zou het systeem elke burger, elk gezondheidscentrum of elke medische instelling van haar onwetendheid moeten ontdoen en een oplossing bieden voor een probleem, nog voor het probleem zich heeft voorgedaan. Denk maar eens aan al die kwaadaardige en agressieve cellen die zich in ons lichaam kunnen ontwikkelen. De supercomputer met een dokter aan boord analyseert en diagnosticeert een aandoening reeds vooraleer ze er is. Boeiend. En in dit alles is supercomputing zo belangrijk. Snellere dataverwerking verkort genetische studies en het lost ook het probleem op van essentiële ruimte. De harde schijf loopt nooit vol en de snelheid neemt nooit af. Dergelijke computer zoek ik ook om mijn redactionele bijdragen blijvend te kunnen verwerken.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

have we got nothing.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Om een zinnig antwoord te kunnen geven op deze uiterst korte en eenvoudige vraag, moesten we eerst nagaan wat het werkwoord missen betekent. Dan pas kunnen we elk voor zich een antwoord verzinnen. In deze uitleg krijgen we van Van Dalen himself piekfijn en duidelijk omschreven. Missen is gewoon het niet aanwezig zijn van iets of van iemand. Niets meer, niets minder. De temperaturen zijn aangenaam warm voor een menselijk lichaam en daarom zit ik hier ongegeneerd gekleed in een Niemendalletje te schrijven, terwijl ik optimaal geniet van een klimaat waarin zon en oceaan de hoofdrolspelers zijn. Dat is wat ik bedoel met wat mis jij. Het klimaat dat het lichaam en geest behaagt en koestert, terwijl je op hetzelfde moment ook nog pure lucht inademt en dit gegeven niet kunt beleven. Ik begrijp je. En dat was het onderwerp van de topic dat op sociale media verscheen. De vraag aan gelijkgezinde Tenerife-freaks wat zij op dit zonnig eiland wel eens missen. Honderden diverse reacties heb ik kunnen lezen in een exploderende topic. Blijkbaar wordt er veel gemist. Het ene antwoord was al wat hekker dan het andere. Maar ook dat getuigde van de noodzaak om een gemis te definiëren. Ik begrijp het gemis helemaal van personen die 3000 kilometer van het eiland zijn verwijderd. Ik begrijp de klaagzang met misnoegde ondertoon van mensen die dik zijn aangekleed, terwijl ik hier blootvoets en halfnaakt sta rond te huppelen. Het antwoord op de wat mis jij vraag is tweeledig. Enerzijds is er het gemis op afstand, anderzijds is er het gemis ter plaatse. Twee uitersten, maar wel degelijk consistent aanwezig. Wij begrijpen voor de volle 100% het gevoel dat je overvalt als je er niet bent, maar staan vol ongeloof te staren naar de antwoorden van mensen die fysiek op dit subtropisch eiland aanwezig zijn en toch nog een aantal dingen missen. Hiermee bedoel ik niet de residenten, zij die hier wonen en na een tijd zin krijgen in een of ander lekkers wat niet op Tenerife te vinden is. In de andere categorie heb je twee soorten mensen. Zij die afreizen en het liefst hun hele hebben en houden zouden willen meenemen, inclusief het warenhuis in de frietzaak waar ze wekelijks aanschuiven. De andere soort, hun tegenhangers, is een categorie van mensen die hun thuis volledig loslaten en genieten van alles wat het eiland te bieden heeft. En dat is heel wat. Verstandige mensen, die laatste. Ik citeer een reactie op een Facebook-topic die bijna alles omschrijft. Super, hoe mensen het vooral als thuis willen hebben. Ik zou thuis blijven, daar heb je toch alles? Een doordenkertje. Als we het subtropische klimaat op Tenerife zouden projecteren op de lage landen, hoeveel keer zou jij je dan 3000 kilometer verplaatsen om van al de rest te genieten? Grijze Noordzeegarnalen en Zeeuwse mosselen zijn producten die thuishoren in de lage landen. Alhoewel, ze worden wekelijks op koeltransport gezet en zijn hier dus ook vers te verkrijgen. Het lijstje waarop de producten staan die op het eiland heel erg worden gemist, is lang, erg lang. Curryworsten, verse groenten en Nederlandstalige boeken of magazines worden gevolgd door een racem winkels met Action en Zeeman op de kop. Een café waar je nog een lekkere sigaar kunt opsteken, is ook een opmerkelijke misser. En er waren nog gekkere gemisantwoorden. Een condomerie, of hoe heet zo'n winkel? Misschien kun je het ook een condomerette noemen. Er zijn dames die hier hun favoriete lingerie missen. En dan pas begint mijn grijze massa te spinnen. Zonder BH is ook goed, maar dan ben ik vrouw onvriendelijk en word ik seksist genoemd. Wat dragen 500.000 vrouwen op Tenerife om hun boezem op te houden? Juist, ja. Sommigen missen hier hun motor en ik ben de eerste die beaamt dat je dat ding niet als handbagage kunt meenemen. Huren is dan de oplossing, mijn gedacht. En daar gaan we weer. Een goede frituur en knapperig gebakken frietjes. Wetten dat je nog geen moeite gedaan hebt om deze genotstempels terug te vinden op het eiland? Ze zijn er wel hoor. Eén iemand mist een schoenwinkel, een ander een winkel waar verse bloemen worden verkocht. Nog iemand anders mist een winkel waar zwangerschapskledij wordt verkocht. Zou dit hier niet bestaan? Hier zie je toch ook zwangere en hoogzwangere dames in piekfijne outfit rondlopen, of niet? En de top of the bill is een cafeetje waar kan gedanst worden. Een discotheek waar je kunt swingen en een winkel waar we met z'n allen wegwerp washandjes kunnen kopen. Je zou voor minder. Als je nog nooit op Tenerife was geweest, zou ik er stevig over nadenken om nooit naar dit achterlijk gebied af te reizen. Wat denk je wel? Volgens de antwoorden zijn een wasserette, een camping, een jeugdherberg, een shawarmazak, restaurantjes die een ontbijt en een fatsoenlijk broodje aanbieden onbestaand. Ik walg van deze onwaarheden en weiger deze te aanvaarden. Waarmee ik dan wel volledig akkoord ga, is de volgende stelling. Mensen zijn nooit content. Daarom noemen we ze mensen. Zo zie je maar.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Buenos dias.
1: Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
2: Iedereen die fietst, weet hoe leuk en gezond dat is. Fietsen op Tenerife is daar geen uitzondering op. Integendeel, fietsen op het eiland voegt een hoge derde dimensie aan deze activiteit toe en dat trekt de fietsfanaten aan om deze niet-alledaagse uitdaging aan te gaan. Fietsen in de bergen op Tenerife belichaamt de complexiteit die elke fietser overvalt die hogere sferen gaat opzoeken. Op het eiland is geen langere, vlakke of rechte weg te bespeuren als je geen rekening houdt met sommige kuststroken en bepaalde toeristische agglomeraties. Als je deze gebieden verlaat, moet je stevast harder gaan trappen om eerst de hellingen en daarna de bergen te verslaan. Terugkeren is leuker, dan gaat het pas lekker naar beneden en dat neem je erbij als beloning voor de klimmende inspanning op de heenreis. Je weet op voorhand dat de weg die je kiest steeds op en neer gaat en telkens weer links en rechts kronkelt. Als je op Las Cañadas fietst, heb je een hoogte van ruim 2200 meter overwonnen en een veelvoud aan hoogtemeters overschreden. Fietsen in het hooggebergte is anders, niet alleen omwille van de hellingen en de bochten, maar ook door de hogere atmosfeer waarin je je bevindt. Door de hoogte en de lagere luchtdruk die er heerst, neemt ook het prestatievermogen sterk af. Hoe hoger men gaat, hoe meer de luchtdruk daalt. Waar de luchtdruk op zeeniveau 1013 hectopascal bedraagt, bedraagt deze op 1000 meter hoogte nog slechts 906 hectopascal. Door die verminderde luchtdruk kan minder zuurstof opgenomen worden in de longen. Vanaf 1500 meter daalt de maximale zuurstofopname met 1% per 100 meter. De zuurstof nodig om een bepaalde inspanning te leveren blijft echter constant. Op hoogte moet de fietser dus voor eenzelfde absolute inspanningsintensiteit aan een hoger percentage van de maximale zuurstofopname presteren, wat natuurlijk een verminderde maximale prestatie met zich meebrengt. In tegenstelling tot de aerobe inspanningscapaciteit, waarvoor zuurstof nodig is, die essentieel is bij duurinspanningen zoals wielrennen, wordt de aerobe capaciteit nauwelijks aangetast door de hoogte. Het vermogen om korte, hevige inspanningen te leveren, bijvoorbeeld een sprint, blijft dus grotendeels behouden. Bij herhaalde sprints zal het zuurstofgebrek echter een negatieve invloed hebben op het herstelvermogen. Om de opname, het transport en het verbruik van zuurstof te vergemakkelijken, past het lichaam zich aan. Sommige aanpassingen gebeuren bijna onmiddellijk, andere treden pas op na meerdere uren, dagen of zelfs weken. Vandaar dat hoogtestages bij topsport zo geheerd zijn. Op grote hoogte ligt de hartfrequentie in de rust hoger dan op zeeniveau. De maximale hartslag en het maximale hartdebiet hebben eerder de neiging om te dalen, zeker na enkele uren of dagen. Wat betekent dat per minuut minder bloed kan rondgepompt worden in het lichaam. Dit is natuurlijk nadelig bij maximale inspanning, omdat er minder zuurstof wordt vervoerd van de longen naar de spieren. Fietsers in de bergen op Tenerife op grote hoogte doet nog meer met het lichaam. Op langere termijn verandert de samenstelling van het bloed door een stijging van het hematocriet, de hemoglobineconcentratie en het aantal rode bloedcellen. Dit verhoogt de maximale zuurstofopname, vermits per liter bloed meer zuurstof kan worden vervoerd. Dat is ook de reden waarom Froome, Evenepoel en een hele horde bekende beroepsrenners terug te vinden zijn op de hoogst gelegen delen van Tenerife. Door hoogtetraining wil men het aantal rode bloedcellen doen toenemen. Met deze toename kan er meer en sneller zuurstof gestuurd worden naar de spieren. Zo wordt er minder melkzuur geproduceerd en eerlijkheidshalve moet erbij gezegd worden dat deze aanpassingen pas optreden na een langer verblijf op grote hoogte. Fietsen in de bergen kan nog andere problemen met zich meebrengen. Bij inspanningen op grote hoogte is er een verhoogd verbruik van koolhydraten. Er moeten dan meer koolhydraten worden opgenomen om te vermijden dat er een tekort optreedt en men onvermijdelijk de spreekwoordelijke man met de hamer tegenkomt. De ijlere lucht is droog en mede door een snellere ademhaling verliest men ook sneller vocht. De kans op dehydratatie is niet te verwaarlozen, zeker omdat de hoogte het dorstgevoel doet afnemen. Twee keer opletten is het devies in dit geval. De zonnestraling is een factor waar weinigen rekening mee houden. Deze neemt toe naarmate men hoger gaat. In de UV-straling ligt er beduidend hoger dan op zeeniveau. Fietsen op Tenerife is leuk en gezond. Maar als je de bergen intrekt, moet je zorgen dat de innerlijke mens niets tekort wordt gedaan. Daarom is voldoende eten en vooral drinken de rode draad doorheen je fietstocht. Als je je lichaam voor het vertrek nog eens goed insmeert met een zonnecrème, dan kun je een aantal ongemakken vermijden.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Dit is FM Goud.
5: Nossa!

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
5: fmgoud.be.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram.
1: Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.

Overal op het eiland, via DAB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

0: Michael Jackson op een heel breekbare en ontwapende manier. Nog piepjong, maar toen al met een stem die recht naar het hart ging. Een tedere klassieker die klein blijft en net daardoor zoveel doet. Michael Jackson en Ben. Welkom en ook een goede middag. Je bent beland in een nieuwe aflevering van Weekend Patrick op de Gouden Radio.
1: FM Goud Tenerife. Patrick Cobbaert.
0: En nu een plaat die helemaal op sfeer, elegantie en verstilling drijft met Brian Ferry en Roxy Music op hun meest geraffineerd romantisch. Dit is Avalon. Ja.

Avalon van Roxy Music en deze barst van, hoe moet ik het zeggen, venijn, ja, en zelfvertrouwen. Een klassieker die Carly Simon in één klap een iconische plaats gaf in de popgeschiedenis. Dit is You're So Vain.

0: America, met een van hun mooiste softrockklassiekers, een song vol weemoed, samenzang en dat typische soepele geluid waarmee ze in de jaren 70 zo herkenbaar waren. Sister Golden Hair klinkt licht, maar draagt tegelijk ook een fijne melancholie in zich mee. America gooide deze plaat op de markt in 1975, Sister Golden Hair dus. Nu mag het een stuk dramatischer en filmischer. Met sirenes, met spanning en een verhaal dat zich bijna als een kleine film ontvouwt. Dit is Paper Lace met The Night Chicago Died.
1: Daddy was a cop on the east side of Chicago, back in the USA.

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België, dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

The Motels en Suddenly Last Summer. En hier is Sydney Youngblood, sinds eind jaren 80 een vaste plek op de radio. Deze Sit and Wait.

0: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Gauw Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.
1: When you get there.

Kenny Loggins met Stevie Nicks samen op de plaat Whenever I Call Your Friend. En van Belgische bodem een aanstekelijke mix van ska, humor en feestgevoel. Lou en de Hollywood Bananas en Kingston, Kingston.

Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

met Bianco met More Than I Can Bear. Voilà, onze tijd zit er bijna op. Dankjewel om te luisteren en blijf dat vooral doen. Blijf bij de Gouden Radio. Tot volgende week zaterdag en zondag tussen 1 en 3 voor een nieuwe Weekend Patrick. Hier is nog eens Genesis.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
6: Eindelijk! Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom!

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers, met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
4: Dit is FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
6: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
7: fmgoud.be.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De zachte zijde maakt je zachter.
6: J'ai pas envie de rentrer tout seul.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.
6: The old city's going down.

Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Een fijne. Van Donna Lewis.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: Het nummer is geïnspireerd op de roman Love for Lydia van de Brit H.E. Bates. En een deel van de tekst is letterlijk uit die roman geleend. Het staat ook op het album Now in a Minute. Donna Lewis kreeg je te horen uit 1988. I Love You Always Forever. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort. Rosalia. En met dat mooie Sauvignon Blanc. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, er is weer een weekje voorbij gevlogen, hè. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende 2 uurtjes gezelschap houden met hopelijk de allermooiste love songs van toen en van nu. Waar je ook op dit moment mag zijn, je weet het, hè, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet mee. Van bijvoorbeeld Sally Oldfield. Zometeen keren we terug naar 1978 met dat mooie Mirrors. En wat dacht je van Alexander O'Neill? Daarvan neem ik je mee naar 1986. If you were here tonight. Ik wens je vooral een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

nummer is een erebetoon aan de overleden vrienden en muzikanten uit zijn jeugd die hebben gevochten in de Vietnamoorlog. Het is terug te vinden op zijn album High Hopes dat hij uitbracht in 2014. The Boss, Bruce Springsteen dus, met The Wall. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is dus vanavond zeker en vast niet anders. Het liefdeshoroscoop, wel, dan gaan we kijken hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Je komt het hier allemaal te weten straks in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, je weet het waarschijnlijk wel, hè. Het staat natuurlijk ook deze week weer netjes op onze Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug op Facebook en dan kan je het daar al eens een keertje in alle rust nalezen. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account @Lex_degroot. Zometeen, Paul McCartney en Days We Left Behind. Na deze fijne uit 1990 voor Prefab Sprout. Dit is We Let The Stars Go.

grote hits van deze Duitse band Alphaville, hè? 1984, Forever Young. En als je graag eens de videoclip van deze plaat bijvoorbeeld wilt bekijken, of andere die vanavond of de afgelopen tijd op horen voorbij komen, dan heb ik ze ook deze week weer netjes verzameld op onze Facebookpagina. Ik had het er net al even over, dat je daar dus ook buiten dit ook het liefdeshoroscoop kan terugvinden. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan de liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. De link naar Mixcloud staat dus op de Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons trouwens terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. En wij ondertussen naar 1994 met een fijne voor de Eagles en Best of My Love. En dit komt uit 2006. Per Gessle kennen we natuurlijk allemaal van de band Roxette. Maar dit was ook zo'n projectje van hem. Son of a Plumber heette dat. Hey Mr. DJ, won't you play another love song?

0: Παίζει the soundtrack for your life. FM Hub. Good times. Great music.
1: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

Riadou, in de band Sade. Wat was het een grote hit geworden in 1984 voor hen? Smooth van Parade kreeg je te horen. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want er is nog steeds, en we gaan ook straks aan de andere kant verder, het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er dan ook aan in deel 2, het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, lang moet je niet meer wachten, want straks in deel 2 komt dat eraan. Maar in dit uur nog een pareltje, onder andere van het Goede Doel. Uit 1986, dat prachtige, alles geprobeerd. Graag tot zometeen.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM Goud.
6: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
7: Hallo.

0: Advice for the Young at Heart. Kwam uit 1990. Een fijne, voor Tears for Fears. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Aida, met Bella. Hoi, ik ben Lex. En ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. Met de mooiste love songs van toen en van u. Hier, in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja, het komt er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. En kom je dus eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Nog een drietal plaatjes getild. Maar we gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld Fleetwood Mac. Terug naar 1975 en Landslide. Na deze voor Starship uit 1986. Dit is het mooie, Sarah. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Uit 2023, Sommieu en het fijne, Tonight. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je voelt dat je minder nood hebt aan bevestiging van anderen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen aanspreekt door eerlijkheid en spontaniteit. Bij koppels zorgt een gezamenlijk plan voor extra enthousiasme. Tegen het weekend groeit het vertrouwen in de toekomst. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je bent deze week kritischer dan gewoonlijk en dat kan sommige kansen vertragen. Singles twijfelen langer voordat ze iemand toelaten. Bij koppels helpt het om niet alles te analyseren en meer te genieten van het moment. Een warm gebaar kan veel goed maken. 2 knuffelpunten stier.
1: Tweelingen.
0: Je merkt dat gesprekken vanzelf dieper worden. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen zowel mentaal als emotioneel boeit. Bij koppels ontstaat er meer verbondenheid wanneer jullie echt luisteren naar elkaar. Komend weekend brengt een aangenaam gevoel van rust. De tweeling is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens zijn aanwezig, maar je houdt ze liever wat meer voor jezelf. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die vertrouwen uitstraalt. Bij koppels helpt een rustig gesprek om kleine twijfels weg te nemen. Het weekend brengt meer duidelijkheid. 4 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Je straalt charme uit zonder daar veel moeite voor te doen. Singles genieten van aandacht, maar zoeken meer diepgang dan anders. Bij koppels brengt een onverwachte verrassing opnieuw extra warmte in de relatie. De sfeer blijft positief en licht. 7 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat deze week meer los dan gewoonlijk en dat werkt bevrijdend. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen uit hun vertrouwde patroon haalt. Bij koppels zorgt spontaniteit voor een frisse dynamiek. Een klein avontuur kan mooie herinneringen opleveren. 9 knuffelpunten voor de maagd. En ja, we hebben er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je voelt dat niet iedereen dezelfde verwachtingen heeft als jij. Singles kunnen twijfelen tussen verstand en gevoel. Bij koppels helpt het om duidelijk te zeggen wat je nodig hebt. Eerlijkheid voorkomt teleurstellingen. Weegschaal, je hebt deze week 3 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie laat je zelden in de steek. En dat merk je ook nu. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen intrigeert. Bij koppels ontstaat er meer vertrouwen wanneer gevoelens open gedeeld worden. Richting het komende weekend groeit de verbondenheid. 8 knuffelpunten, schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Je zoekt afwisseling en avontuur. Maar liefde vraagt soms ook wat geduld. Singles kunnen een leuke ontmoeting beleven die langzaam groeit. Bij koppels helpt het om meer aandacht te geven aan kleine details. Het hoeft niet altijd groot te zijn. 5 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je voelt je sterker in je schoenen staan dan de voorbije weken. Singles durven sneller initiatief nemen wanneer iemand hun aandacht trekt. Bij koppels zorgt een open gesprek voor meer nabijheid. Er ontstaat opnieuw vertrouwen in de relatie. 7 knuffelpunten, steenbok.
0: Waterman.
1: Niet alles loopt zoals verwacht en dat kan even frustrerend zijn. Singles hebben moeite om hun interesse duidelijk te tonen. Bij koppels kunnen kleine misverstanden ontstaan wanneer er te veel verondersteld wordt. Wat extra geduld brengt veel verbetering. 1 knuffelpunt.
0: Vissen.
1: Je straalt een warme energie uit die anderen op hun gemak stelt. Singles kunnen een ontmoeting beleven die verrassend natuurlijk verloopt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen vooruit te kijken. Een mooi moment aan het einde van de week blijft nog lang hangen. 6 knuffelpunten voor de vissen. En dit volledige liefdeshoroscoop, dat kan je nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. Wat ligt?

de eerste en ook meest succesvolle van de twee duetten die het duo in 1985 uitbracht. Want later dat jaar scoorden ze nog een hit met Made It. David Grant en Jackie Graham met een cover. Het origineel komt deze plaat uit 1972 en is van de band The Spinners. Could It Be I'm Falling In Love?

0: En zoals je het weer kan horen, hè, deze liefde enzovoort zit er helaas bijna op. Voor straks natuurlijk weer lekker slapen en vooral ook morgen goed terug op. En natuurlijk heb ik ook nog een slaapmutsje van jullie meegebracht. Daarvoor neem ik je mee naar 1984 met Barbara Streisand en Left in the Dark Again. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.
1: Where did she touch you? How did it feel? Why did you let it begin? What did she whisper and what did it mean? And where do you think it'll end? How long did it last? Do you think it'll stop? Did you get to try anything new? How good was she? Honestly, where did you go? And who made the film?

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Hola. FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.